0: Ik zei, de wit madre die bouw hij schudeuren op de ene zo vroeger zou ik bij dat gebaan. Hoe dan als daar mijn spunt is van die tangen, die zou ik de wit, hoe de red zon, die zou ik met die iets mee, als daar bij bastet zijn gebaan. Ik ook gebaan de LG3 star cell waarschijnlijk zeggen op de ene dat mijn spunt is naar in gebaan. Maar ik heb zeggen op de ene de LG4, hij kan je opschouw, Schufferville, hoe de kan je opschouw, Schubbogmo, Ritsenor, met Hegmi, Randa, met Hegmi, Lassar, Amos, Valdor, Sanitair, Timiske, ik heb spumpt die hebben dus nagen. Ik hoorde wie hoorde ik nog tegen de minnaarske spumpt ik niet zijn. Hoorde Otis die dat zeg heeft jong was one p. Hoorde ik dat ze schaamt of schaamt dat dat die van zit maar hoorde minnaarske heeft staan die tegen niet dat de dichtige wel hoorde wie hoorde ook schaamt dat de laatste jaren dat zo kiet dat en misschien die schaamt zo iets nog aan jou. Ik hoorde ook iemand niet wie tegen ook iemand wie tegen ook iemand jou hij ook hoorde. Ander dus zo iets meer gaan. Ja, dit is een beetje behoorlijk. Zoveel website dat ik niet zend, dit is een beetje behoorlijk.
1: Wat je hem zei, die Kevin Wiskejan, ik wil CBC zoet naar de Jimmy Abbey en Stemek.
0: Ik had het beter ook gebouwd met Jamie Gunner, dan hebben ze niet gebouwd Joe. Ik ben nu geschat, de beste gebouwd nu, die schat, zwit als het gebouwd dan nu, abitsun nu, nu geaio. Ik had daar nu geaio, die schat, moet dat ook hem schanit. Ik mag me die schat witten, die had de baas moet, als ik hem nu mee rogen, die had daar de wee, misko gebouwd, abitsun nu, en de beugel aan te houden. Ik nu mag ik den ook gebouwd, ik nam aan deze wee, we de puk gebouwd nu, we much had given you big old deno, you get a some sticky by sha, Natchkimitsa. Oh, you magayo, we go with Scottish, beat every titan, then got scratch the beard. New by sha, question without give out, did you show me? I not give up, but soon you egg maga hair, Jamie Mugmug, we gash and chum given you, Asha, Hagagajim squab, but so that my god and they dumb not. So go get me, we need Dr. Machka do state give out, did you? Here go Jamie, so go Jisha Betoyeg, Jamie Gunner. Waja, Jamie.
2: Waja.
0: Tis a bit of a week, one at times got to be tino here, who guy here, habit soon get you such a bit of saint.
2: My truck in 2022, I started on Gaza.
0: Tony, what did mean to just my son about son? Did you get the bill? Did you shop and be tossing?
2: Hey, the aim who got this to my head. I went on the other change up and it's all the jury. You should be a judge me over. If they got mom with my gun, I do have to man. I want to resume. She gets a bit bigger with him since MJ contracts. So we thought she did manage them to be with Anna. So we thought she was in a date man to get the name you with.
0: But with Mona, then how great thing you ban her get to with us, you know, but so not done how get a but me by get you get a guy had a bit sick meaning her which to with us in.
2: Mr. Gowie, each girl and you take Whitney Sagras. I'm going to go to the next one. It means Jesus hate him, she wanted him. I would got new plan after. So Father near got to see, I am my truck.
0: Ik uiten hou mijn nasha was gedaan, die is beter betaald geworden dan hou gaat schaatsen, was gedaan dan hou Facebook ja, nee die is jij moet meegeven, abendzoon geven, is een boek zit meer, het is de Jimmy Green en het staat nu te gebeuren, zou het moeten opschieten hè?
2: Ja, ha. What 2 days ago, do one by six. The Chabadinga Mosekan and Andit Manabitson. Doing games six. And that morning, I got to get it, Mana. და ვაფთმა გაკვეთა კოა ისტუდავანებ მე კონტრაქტს ვეთ მისი ოკა ა I want to work too we have been gene in kaiditmana so jegne bet jebanet kims still stand a portion of the thing ოკა ჩუკუმ დან ეს ინ გაიჩდენ და ჩემ გაიჩდან მე ნამდემ ჯოსტან პოსტერს okay yeah me we talk on me when we are caught book hearts just on the end then could it mean poster guys like all stand standing together it's it for our community will be stronger and great stars we're going to hit off to be to one hand there comes in the Monday
0: okay yeah Eska da nau itum chinga ba jiga gaga eska jiangi ba habatson ga ta ji ta nam tkia tonisha ta kogenge ba ge ji ha ho ga na be win ke ge u ta u ga he be gu denu da yog
2: ya we na be yan ta bu ya he tu gu na sku am sta mam ne te mi gan de ro mi sin ni gan sa es Nigan AM or Damanis Trevor. Elgin Dawson's fiery toots. Elgin asked why didn't they do it somewhat? Didn't they take down? Okay, you. I took on the Abbotson Elms team, the experience on out in an Abbotson. Nanako, the Nan Abbotson, her best man, the letter corner Abbotson, they got out there last year and they got. But it took an ask for an agassian and the girl. You know, companies is in the open go there. It got Nando Albertson and Moya and it got. I've got bits of dot in this guy. You know, companies come on to the dot. Mode, Trucking Association, they have it start. Every day, Carlo. Every day, I call you a couple of times. So, Subogumo.